0: gisteren nakte. Ik keek in je hoofd en die zei, ik zei. Zij, wie? Deze vrouw, Katerina Koningin-Karte, schreef bijna zulke grote halve vunna kakka, wie ik heb nog niet gezien. Schreef die wo was een wijze speler. Wo er zo slim ben en nu ga die wijze speler. Was, erlaub ik, Koningin-Karte. Dat is maar dat eerste ganze progressieve deutsche politico, dat bij dir in den grünen koffer. Deze voetballer, moest er niet te halen. Maak je werkgifte met deine scheisse. Rafa, kan er halte die Klappe einfach mal. Sei still, die Flasche leer. Mama mia, purka waka.
1: Ich hab es fertig.
2: Ich hab mir die Willi bestellt.
3: Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung.
4: Snickers für Linkshänder.
5: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, picture the fingers going. Okay.